kijk. Gezondheid, Belgen eten, groenten eten, vis eten. Tonnen poetsen, geen gewichtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis.